0: kijk hem onder, kijk hem onder. Dan zou je paar en paar akkoorden,
1: akkoorden.
0: Iemand naar gaven, zwaar moeten,
1: zwaar moeten.
0: Voor een gezin niet voor een.